Je zei nog dat je bang was voor wat daar buiten wacht. Je zou nooit hoeven denken of hier blijven beter was. Ik hoorde iemand zeggen.